detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers. Die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De gemeente Schaag heeft een deel van het bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eist dat het kabinet in actie komt voor Gaza. President Poetin is in China aangekomen voor een tweedaags bezoek. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
10: De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
11: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
12: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij, dat is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
11: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
16: en Opel.
17: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
15: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
18: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
15: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
19: Paken, zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Thank you.
16: Do deze week een stoere bouwradio winnen?
21: Om oeral naar uw haarkje te kim.
16: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime codewoord terug.
22: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland houdt vast onder sneltreinstops in Finwaarden en Boetenpost. Uit een evaluatie door blijken dat met name Finwaarden sterk profiteert van de extra treinverbinding tussen Ljouwert en Grinjes. Het aantal reizigers en oerstappers groeide daar flink zo'n 2020. Voor Boetenpost verroert het er net een soort. De provincie zucht erom geen reden om de zinsregeling van nou aan te passen. Hij is nog maar 20 jaar oud, maar het is zo goed als wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantemadiel. Tieme Heringa van de FNP. Hij wordt de meid jongste wethouder van Nederland EM. Heringa oer hoe er het wethouderschip invul je wil.
2: Juist omdat ik jong ben, wil ik dicht bij de jongeren aansteken blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder die dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nou echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ik voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ik wijzen mij. Dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kennen. Want juist zo'n lietse gemeente, dat is mooi, want dan zit je dicht bij elkaar.
1: De gemeente Dantemdiel had bouwgroep Dijkstra Dreisman selecteren voor de bouwteamfase van het nieuwe multifunctioneel centrum in Finwaarden. De ondernemers kwamen het beste uit de Europese aanbesteding bij 4 oude inschrijvers. Vooral de gearworking en belutsenis van broekers joegen de terugslag. In de komende fase wordt het sketsontwerp tegeren met KHV-architecten, adviseurs en broekers verder uitwerken tot een variëerig ontwerp. Een informatieboot van plaatselijk belang komen zwaar en van Kleester is al rond de weekend vernield. Dat baden onder de Triëmpse Lonen op een hoek met de raadsheren Loon. Neffens plaatselijk belang liek het erop dat het boot moedwillig stikken makken is met een stoeptegel. Wat erachter zit is nog net bekend. De organisatie hopen dat buurtbewonerskamer beelden hebben dat wat te zien is. Het plaatselijk belang lid onder RTV NOF Witte ongeheft het een wan bij de politie. En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alwem 44 Tolwem 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien. En sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind. We hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote boete heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
1: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
10: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
11: NOF PC, NOF PC.
20: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
20: nofpc.nl.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
23: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
23: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
26: Baarsmazitcomfort.nl.
28: Wist u deze weken een stoere bouwradio winnen?
29: Om oeral naar uw harkje te kim.
28: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime code weer terug.
30: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het voedingscentrum. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidskerk.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Mijn Toeken Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op, zien oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
10: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
11: Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streeft daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
12: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
13: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus, time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
2: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Nof PC, Nof PC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC. Daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
20: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Nou, bentjes, de keer wat dan,
23: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
22: Schitterend!
24: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
22: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
25: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
28: Om oeral naar huis harkje te kim.
27: Ging dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
29: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Hij is nog maar 20 jaar oud, maar het is zo goed als wist dat er een van de nieuwe wethouders wordt in Dantumriel. Tieme Heringa van de FNP. Hij wordt de mij de jongste wethouder van Nederland EM. Heringa oer hoe er het wethouderschip invul je wil.
2: Juist omdat ik jong ben, wil ik echt dicht bij de jongeren aansteken blijven. Ik merkte op mijn middelbare squallen altijd wel dat net iedereen wist wat een wethouder die dat er een wethouder wie en hoe en wat. Nou, dat is nou echt iets. Ik wil dan wel een contactwethouder wijzen. Ik voor de mensen die ergens mee zitten op mijn portefeuille, wat het dan ik wijzen mij. Dat die me gewoon een mailtje of een appje of een telefoontje door en zo contact lezen kunnen. Want juist zo'n Lietse gemeente, dat is mooi, want dan sta je dicht bij elkaar.
1: De gemeente Dantumriel had bouwgroep Dijkstra Dreisma selecteren voor de bouwteamfase van het nieuwe multifunctioneel centrum in Vierwaarden. De aannemers kwamen het beste uit de Europese aanbesteding bij 4 oren inschrijvers. Vooral de gearworking en belutsenis van broekers joegen de terugslag. In de komende fase wordt het sketsontwerp tegeren met KHV-architecten, adviseurs en broekers verder uitwerken tot een variëerdig ontwerp. Een informatieboot van plaatselijk belang komen zwaar en van Kleester is al rond de weekend vernieuwd. Dat baden onder de Triumfsalone op een hoek met de raadsheren Loon. Neffens plaatselijk belang liek het erop dat het boot moedwillig stikken makken is met een stoeptegel. Wat erachter zit is nog net bekend. De organisatie hopen dat buurtbewonerscamerabeelden hebben dat wat te zien is. Het plaatselijk belang lid onder RTV NOF Witte ongeheeft het een wan bij de politie. En ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 04 Alben 44 Tolwe 02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien. En sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind. We hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
4: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hiem.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Olve Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: De keer waardoor je...
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
0: Schitterend.
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Herberg Voorstrum.
4: Herberg Voorstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoorstrum.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
8: Om ooral naar huis harkje te kim.
7: Gin dan ook naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
9: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland loopt de komende jaren miljoenen euro's uit om provinciale dieken veiliger te maken. Met name in Noordoost-Friesland worden meerdere gevaarlijke fietsoerstekken ontpakt. Dus kunt van 2027 en 2030 is jaarlijks goed 6 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregels. In dit gebied staan onder andere oerstekken bij Rietjerk, Marm, Verwerd en Dokkum op de planning. Ook langs de centrale as worden bermen en vangrails verbeteren. Op goed 200 fietsoerstekplakken ontbreken nog veiligheidsmaatregels, zoals verkeersluchten, tunnels of rotondes. Met name liekvlierske oerstekken zorgen even de provincie voor risico's. Het fietsersboen neemt de plan een stap vooruit, maar vindt dat Friesland nog meer investeren moet in tunnels en rotondes om fietsers echt veilig oerstekken te litten. De gemeente Rie van Schiemoezeeg verzet hem voeltje in de plan van Rijkswettersteed om dielen van het waad vaker aan te sluiten voor recreatie. De Riet nam tiesdioen unanieme moosje in het nieuwe natuurbeleid. De zorgen op het eiland binnen grut omdat onder meer natuurgebied De Balg mogelijk afsluiten wordt. De plan jaren bij het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 ingeën maat. Nevens de gemeente Rie Driegen Den Haag besluiten te nemen zonder voldoende rekken te houden met bewenders en ondernemers op de eiland. Het college van Borgen Maaster en wethouders, maar daarom stevig bezwier meidje bij de Rijksoerhiet en Europa. Ik wil de waterland mijn waar oploeken om de berikberens en leefberens op de eiland te beschermen. Op festival is de Lieke goed noot oer bijgelijks het score bij Ternaat en de kwelders bij Wierum. De bouw in Nederland rent vaak onnodig vertraging op door ingewikkelde regeljouwing. Dat zei Bjense Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma uit Dokkum, in het programma Impeteer van RTV NOF. Nevens Dijkstra wil de politiek regels al jaren verrommen, maar door het tot vierstend te lang doordat besluiten bij allerhande ministeries en instanties deelmaten. Daardoor rennen bouwprojecten vast. De bouwdirecteur vindt dat opdrachtjouwers en bouwbedrijven somtien wat meer lef tonen moeten. Hij zei dat er in Oelis somtien bewust risico's namen worden maten om projecten dagstrok in te litten. Oorsbeoot de wenningbouw nevens hem vastzitten in de regels uit Den Haag wij. Ons af hier het Streeknijs. Wost meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke dijta.
0: Van de Mierskip, RTV NOF.
2: Let me say the sense, baby.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: TDNoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik wil net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
15: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
19: Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.

0: toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
11: Om oeral naar huis haarkje te kim.
10: Ginder nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
12: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland loopt de komende jaren miljoenen euro's uit om provinciale dieken veiliger te maken. Benamen in Noordoost-Friesland worden meerdere gevaarlijke fietsoerstekken ontpakt. Dus kunt van 2027 en 2030 is jaarlijks goed 6 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregels. In dit gebied staan onder andere oerstekken bij Rietjerk, Marm, Verwerd en Dokkum op de planning. En langs de centrale as worden bermen en vangrails verbeteren. Op goed 200 fietsoerstekplakken ontbreken nog veiligheidsmaatregels, liek als verkeersluchten, tunnels of rotondes. Benamen liekvlierske oerstekken zorgen nevens de provincie voor risico's. Het fietsersboen neemt de plan een stap vooruit, maar vindt dat Friesland nog meer investeren moet in tunnels en rotondes om fietsers echt veilig oerstekken te litten. De gemeente Rie van Schiemoezeeg verzet hem voeltje in de plan van Rijkswettersteed om dielen van het waad vaker aan te sluiten voor recreatie. De Riet nam tiesdejoen unanieme motie het nieuwe natuurbeleid. De zorgen op het eiland binnen grut omdat onder meer natuurgebied De Balg mogelijk afsluiten wordt. De plan jaren bij het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 ingeën maat. Nevens de gemeente Rie Driegen Den Haag besluit te nemen zonder voldoende rekken te houden met bewenders en ondernemers op de eiland. Het college van Borgen Maastricht en wethouders, maar daarom stevig bezwier meidje bij de Rijksoerhiet en Europa. Ik wil de waterland mijn waar oploeken om de berikberens en leefberens op de eiland te beschermen. Op festival is de Lieke goed noot oer bijgelijks het score bij Ternaat en de kwelders bij Wierum. De bouw in Nederland rent vaak onnodig vertraging op door ingewikkelde regeljouwing. Dat zei Bjense Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma uit Dokkum, in het programma Impeteer van RTV NOF. Nevens Dijkstra wil de politiek regels al jaren verrommen, maar door het tot vierstend te lang doordat besluiten bij allerhande ministeries en instanties deelmaten. Daardoor rennen bouwprojecten vast. De bouwdirecteur vindt dat opdrachtjouwers en bouwbedrijven somtien wat meer lef tonen moeten. Hij zei dat er in Oelis somtien bewust risico's naam willen maken om projecten dagstrok in te litten. Oorsbeeld de wenningbouw nevens hem vastzitten in de regels uit Den Haag wij. Ons af hier het Streeknijs. Wost meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
5: Het loert van stijd, waad en warm.
3: RTV NOF.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
8: tdnoord.nl.
9: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
14: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op herbergvoestrum.nl.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Hè, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
5: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
4: Zo, en clear. Nou pik net meer Python.
5: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Bosto deze weekend een stoere bouwradio winnen?
8: Om oeral naar huis harkje te kim.
7: Gin dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
9: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een cryptomunt die gekoppeld is aan de euro. En het Verenigd Koninkrijk versoepelt bepaalde sancties op Russische olieproducten. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, Jester.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
15: De pannenkoektrein.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? depannenkoektrein.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
19: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
20: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden
22: en verkopen
21: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
23: nofpc.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
25: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
30: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
31: Tromeestje maar in beheining.
32: Maar gewoon CA plus een certificering.
30: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
33: Wist u deze weken een stoere bouwradio winnen?
34: Om overal naar uw harkje te kim.
33: Ga dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
35: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Benny Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente hier van Schiermonnikoog verzet hem voeltje in de plan van Rijkswaterstaat om dielen van het waad vaker af te sluiten voor recreatie. De riet nam tiesdejoen unanieme motions in het nieuwe natuurbeleid. De zorgen op het eiland binnen grut omdat onder meer natuurgebied De Balg mogelijk afsluiten wordt. De plan jere bij het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 ingeën maat. Nevens de gemeente hier dreigen Den Haag besluit te nemen zonder voldoende rekken te houden met bewoners en ondernemers op de eiland. Het college van burgemeester en wethouders, wat daarom stevig bezwier meidje bij de Rijksoerhiet en Europa. Ik wil de waterland mijn waar oploeken om de berikbruns en leefbruns op de eiland te beschermen. Op festival is de lieke goed noot oer bijgelijks het score bij Ternaat en de kwelders bij Wierum. De bouw in Nederland rent vaak onnodig vertraging op door ingewikkelde regeljouwing. Dat zei Jesse Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma uit Dokkum, in het programma Impeteer van RTV NOF. Nevens Dijkstra wil de politiek regels al jaren verrommen, maar door het tot fiesten te lang doordat besluiten bij allerhande ministeries en instanties deelmaten. Daardoor rennen bouwprojecten vast. De bouwdirecteur vindt dat opdrachtjouwers en bouwbedrijven somtien wat meer lef tonen moeten. Hij zei dat er in Oelis somtien bewust risico's naam willen maten om projecten dagstrok in te litten. Oorsbeoten wenningbouw nevens hem vastzitten in de regels uit Den Haagwaai. De provincie Friesland loopt de komende jaren miljoenen euro's uit om provinciale dieken veiliger te maken. Met name in Noordoost-Friesland worden meerdere gevaarlijke fietsoerstekken ontpakt. Dus kunt 2027 en 2030 is jaarlijks goed 6 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregels. In dit gebied staan onder andere oerstekken bij Rietjerk, Marum, Verwerd en Dokkum op de planning. Ook langs de centrale as worden bermen en vangrails verbeteren. Op goed 200 fietsoerstekplakken ontbreken nog veiligheidsmaatregels, zoals verkeersluchten, tunnels of rotondes. Met name liekvlieske oerstekken zwaar hier nevens de provincie voor risico's. Het fietsersboen neemt de plan een stap vooruit, maar vindt dat Friesland nog meer investeren moet in tunnels en rotondes om fietsers echt veilig oerstekken te litten. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
4: Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF. Wow!

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternijtjerk.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een sto, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, traaien oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandjen in Walterswaard.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
18: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
24: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
23: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
25: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
30: Hemeltje lief. Dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
31: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
30: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
31: Kabel Noord. Dat is goed varelkoor.
32: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
33: Tromeestje maar in beheining.
34: Maar gewoon CA Plus een certificering.
32: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
35: Pakken. Zullen we even op een stoel?
36: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
35: Baasmazitcomfort.nl.
37: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
38: Thema, liefde in actie.
37: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
38: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
39: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
40: Bosto deze weken een stoere bouwradio winnen?
41: Om oeral naar huis harkje te kim.
40: Gin dan ook naar de RTV-NOF-app of rtvnof.nl/actie en jouw dit geheime code weer terug.
42: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. In de Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjuszoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Oekraïne ontvangt binnenkort het eerste deel van de EU-lening van 90 miljard euro. En de Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: f***ing hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanje Zoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, noem mij ikzelf Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswaard.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Bosto deze week een stoere bouwradio winnen?
10: Om oeral naar uw haarkje te kim.
9: Ginder dan nou naar de RTV NOF app of rtvnof.nl/actie en jou dit geheime codewoord terug.
11: Reparatie. Deze actie wordt mij mogelijk maken door IJzerhandel Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Verwaarden had woensdag een grote brandwest bij Sanje Safari. Om te weinig goed zien hinnen brutst het vuur uit in een loods van Sanje Soe op het terrein van het park. Bij de brand binnen meerdere bisten om het libben kwam. Om hoeveel en hokkerbisten het krijg jit is net duidelijk. Wel is bekend dat een taal bisten nog op het tijd uit de loods hellen worden koenen. Bij de brand kwam een soort reek vrij. Daarom is een NL-alert verstuurd. Omwenners kregen het advies om ruten en dwaren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Op het park wie een soort ban afwezig op verskate squalreisjes. Maar alle ban en buggeleiders kunnen veilig evacueren worden. Ook bij een nice lizende bannenopvang rek ik je niet verwoenen. Kleuterliedster Maria Elzinga, wie mij haar groep uit mijn naam krijgt onkaam bij Sanje Safari.
2: En toen ik binnenkwam, toen raap iedereen van er is bron, er is bron. Mensen waren rustig en ben wie wel eens een beetje aan het ziekje. We hebben mijn squono, maar ik ga me wel veilig gevoeld. En zo ben wij toch wel rustig het gebouw uitrond en het waren wel goed omroppen.
1: De bouw in Nederland rint vaak onnodig vertraging op door ingewikkelde regeljouwing. Dat zei Bjense Dijkstra, directeur van bouwgroep Dijkstra Draaisma uit Dokkum, in het programma In Petteer van RTV NOF. Neffens Dijkstra wil de politiek regels al jaren verrommen, maar door het tot vierstend te lang doordat besluiten bij allerhande ministeries en instanties deelmaten. Daardoor rennen bouwprojecten vast. De bouwdirecteur vindt dat opdrachtjouwers en bouwbedrijven somtien wat meer lef tonen moeten. Hij zei dat er in Oelis somtien bewust risico's naam willen maken om projecten dagstrook in te litten. Oorsbeoten wenningbouw neffens hem vastzitten in de regels uit Den Haag wij. De gemeente van Schiemoezeeg verzet hem voeltje in de plan van Rijkswettersteed om dealen van het waad vaker aan te sluiten voor recreatie. De riet nam tiesde joen unanieme moosje in het nije natuurbeleid. De zorgen op het eiland binnen grut omdat onder meer natuurgebied De Balg mogelijk afsluiten wordt. De plan jaren bij het Natura 2000 beheerplan dat in 2028 ingeën maat. Nevens de gemeente Riedriegen Den Haag besluit te nemen zonder voldoende rekken te houden met bewenners en ondernemers op de eiland. Het college van Blaar Maaster en wethouders, maar daarom stevig bezwier meidje bij de Rijksoerhiet en Europa. Ik wil de waterland mijn waar oploeken om de berikbrens en leefbrens op de eiland te beschermen. Op festival is de like goed noot oer bijgelijks het score bij Ternaat en de kwelders bij Wierum. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke dag.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
5: Altijd actueel. RTV NOF.

0: fucking hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Voel die traagheid. Dat blokkeert je energie.
9: Overstappen naar Kabel Noord. Dat is snel en voordelig internet.
8: Dat voelt als innerlijke rust op volle snelheid.
9: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
16: Hocus pocus. Time for focus.
17: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
18: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
19: Hallo.
11: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
23: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
24: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. ASML-topman Christophe Houquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Volgens minister Eleanor Bucholt-O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. En Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoe een.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeestje mij in beheining.
13: Mark gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
19: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
20: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
21: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast na klachten over slecht zicht. Wanneer dat gebeurt is nog onbekend. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. En volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Dromeeske mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
18: Thema, liefde in actie.
17: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
18: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
19: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
4: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje. Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet. Zo, dat is regeld. Dat smakert naar meer. Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: Ja, ja, goeion, Herkers van RTV. Het is wat hier via Leefde van Muziek. En mijn eerste blokje, ja, dat zit er al weer op. En ja, we zijn hier op waars die 20 mei. En ja, het wordt simmer, zeiden ze. Nou, dat wordt eigenlijk wel tijd, want ach, die hadden we niet iedere keer. En die rein, daar hebben we het nog eigenlijk wel eens een keer mee gehad. Dus lekker, het Pinksterweekend. En dan, nou, mooi, water bij. Ja, het Pinksterfeest natuurlijk in Vinkleester. Dat is natuurlijk op zijn mooist als we mooi waren. Nou, en dat wordt het eigenlijk. Dus hartstikke fijn. Griet Wiersma heen voor mij, If Only. Ja, dat is ja, een coverke van Isla Grant. En ja, voor de verste harkers, ik denk dat het eigenlijk wel 5 jaar of 4 weer in is. Dat ik een keer een verrassing voor Griet hier. Want toen hier Griet kreeg haar cd clear. Ik zei, ja, 3 of 4 weer in. Ik weet net niet zo lang. Maar goed, dat gaat het nou ook net even om. Maar ik hier voor Griet, als verrassing, toen kreeg ik Griet weer bij mij te gaan. En toen ging de telefoon jaren. En toen hie ik Isla Grant uit Scotland ervoor. En als verrassing, ik hier haar vreeg. Ik zei, Griet had 2 nummers van Isla op haar cd. Eén in het Fries van een nummer van Isla Grant. En If Only. Nou, dat weer natuurlijk groot feest. Prachtig. Griet die redde er even mee. En ja, dat bleef bij mij altijd een hingen. Sjoerd en sa. De winst. Ja, ik begin altijd met Sjoerd en Sam, maar ik ga van Janne ook een gast. En die zet je mooi nice mee. En dat is, ja, mijn muziekvriendin natuurlijk. Dat is Nelly. Nelly, fijn dat je jong bent, beste.
1: Ja.
0: Oh, super. En ze zei, ik vind het zo mooi dat je nou even weg bent. Nou, en dat is gewoon even genieten. Nelly had ik een soort liefde van muziek. En hoe leuk is dat, als je dat zo mooi even mijl qua delen kennen. Ja, Emmy Lou Harris hier. Kijk, my making believe. Ik ga er alles aan doen om nog een kaartje te bemachtigen van haar wieken, want dan is ze in Grijns in Oosterpoort. En ik hier zo graag de henne wollen. Maar ik wist dus net dat dat nou al weer. Ik meende dat het pas na de vakantie weer. Maar goed, uitverkocht. Dus nou, als er nog harkers binnen die het heel toevallig misschien een kaartje aan die denken. Nou, ja, we kennen net of nou, misschien kan Klaske wel even heen. Nou, dan zou dat machtig mooi wijzen. Maar ik hou het spul in de gaten. Er zijn altijd wel eens mensen die ja, dat er even wat tussen komt. Dus, waar weet. Maar ik denk, ik draai ze van Jan al even. Want Oran en weekend weer in Engeland. Nou, dat moet echt machtig mooi wijzen. Het is haar, ja, haar laatste tour, zeg maar. Dus ja, want Emilio Harris had ze nou al 80, is ze wat ze 80 wordt, maar ja, dat juist die vrouw ook net. En ze zong nog schitterend. En ik hier de classics, My Lady of Spain. En John Denver, My Calypso. Heerlijk, ik ging gauw verder. Ik ga weer een lekkere gouden oude, ik denk de jaren 60. Save the last dance for me, en je bent de Drifters.

0: Guns N' Roses en Sweet Child of Mine. Heerlijk, ja. Geweldig mooi, zulke mooie herinneringen aan Guns N' Roses. En dit is echt een feske wat ik, maak ik aan u zo bij de jongens, denk ik. Ik weet nog wel dat ik hier bij de Primera huurlangling, want de man binnen al 34 en 30. En toen had ik hun een verzameld cd gekocht van Guns N' Roses. En ja, van nou, toen weet het mis. Nee, grapje. Maar de man was maak van muziek, zo mooi, want ik draaide echt in dit... Oranje blagje een verske van Fleetwood Mac. Come a little bit closer. En daar heb ik ook herinneringen aan. En vooral aan ons lieve, dat wie toen nog maar een jonkje. Ja, ik denk dat er een ier wie of zo, of acht, nog een maand. En die hier nogal wat probleempjes. Dus die hier een soort, darmklachtjes. En muziek vond er machtig. En vooral dit verske vond er echt schitterend. Dat koest zin. En dat bloedt altijd een verske via de ook en mee. En toevallig zien we gisteren even lekker in de hoes. En even YouTube hier in Fleetwood Mac. En toen zei ook, draai even, come a little bit closer. Ja, en dan gingen de herinneringen daar weer heen. En dat had ik met Guns N' Roses. Dus je vond dat ik altijd een prachtig mooi nummer. En dat drumde er dan ook wel. En ik weet nog wat er weer daar ook, denk ik, een jaar of tien. Alwe en hier dat mooi aan het wisselen. Maar de tusjes liet al bekje en dan zang er om het leven. Ja, hoe mooi binnen die herinneringen. Ja, dat is muziek en dat is echt de leefde van muziek. Even zien, en ik bekwam mijn Save the Last Dance van de Drifters. En ik zie Fearless Soul, my This Too Shall Pass. Ja, die draai ik wel eens vaker. Heerlijk, wat een mooi nummer is dat. Ja, dat is echt de sfeer, denk ik, die dat verske had. En, maar goed, ik moet even naar de serie, want ik shirt is al best wat tijd. Mexico, The Les Humphrey Singers, en ik hier Dr. Hook en a Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. En...
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baasmazitcomfort.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
14: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
15: Thema, liefde in actie.
14: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
15: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
17: TV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.

Ja, ja, harkers. Wat gaat weer snel, hè? Dat we de reclame en het nijs allebei. En ik weer kret nog net klaar, wat ik hier het feske van Dr. Hook en een medicine show. En we kennen ze natuurlijk van Sylvie's Mother. En dit is ook een prachtig nummer. When You're in Love with a Beautiful Woman. En van de week op 16 mei is op 76-jarige leeftijd de zanger Dennis Locorrière. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar ja, ik lees dat. En ik vond dat altijd, ja, het was natuurlijk een hele mooie groep. En er was iemand die hier dan zo'n lapje voor tegen altijd. En ja, en de zanger, dat was altijd een leuke man. Ik weet in de filmpjes die er dan waren, altijd vriendelijk en aardig. En ja, en dan lees dat en dan denk je, ja, goh, het gaat wel al je vlug al je soms. Ja, maar ja, dan vierde week natuurlijk... Ja, dan werk ik al een beetje, nou ja, wat over 60 binnen. En ja, zag je dat? Maar goed, ik dacht, dat maakt natuurlijk al even erbij zijn. Want als dan denken de mensen, nou, wat wil ze nog zijn? Nou, dat even. Ik geef je dat maar onze Hagenees. Onze Hagenees, mijn Frieske roots. Ik maak het wel goed zijn. En natuurlijk Colin en Rico. En hier is, ja, ik vind het een van zijn leukste feskes. Not Your Job.

0: Ja, ja. Harkens, wat een prachtig mooi versje is dit. Een paar weken geleden heb ik hem al draaid. Het is Juanita Duplessis en Onthoud mij. Ja, en dat zeg ik er dan altijd even bij. Op YouTube weer is het zo'n prachtige mooie. Dit is een live opname. En ja, ik vind hem prachtig. Even zien. Want ik ga ook nog even een verrassing voor je. Maar ik zal eerst even nog de versjes die ik draaid haar. Colin en Rico en Not Your Job. Ja, vind ik, dat zei ik straks al, een heerlijk nummer. En we gaan verder Gringjaard mij. Ringen, ringen, I've got to singen. En ik hier de tip van Dick van der Heijden uit Zeeland. Geweldig, alle weken weer. Een prachtig mooi nummer. Van de week ging ik even op mijn Facebook trouwens een mooie filmpje. Plaats ik even en dat gaat dus oer Dick van der Heijden. En dat vertel ik wel, die man die had jarenlang een hele zware hersenbloeding gehad en die kan eigenlijk niks meer. Alleen als hij kan één denkje en dat is in eigen bewegen en daar kan er alles mee doen. En we hebben natuurlijk AI en die had er een heel album maken. Echt alleen als mij het eigen. Dat is ongelooflijk, maar ik denk van de week ik ging even dat filmpje delen. En ja, dan weten de mensen ook even de persoon achter de namen. En ja, ik ga even op de valreep van Janne toch nog even een gast. Hartstikke mooi, Jantina.
1: Ja.
0: Hi, welkom. Wat mooi.
1: Dankjewel, ja. Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, ik zal even eventjes die microfoon een beetje of een beetje dichterbij.
1: Zo kan ik zeker ook wat dichterbij.
0: Ja.
1: Is dat beter?
0: Ja, nou jij dat doet.
1: Super.
0: Jantine, ja, ik kende je al een paar jaar. En Jantine is zangeres. En ja, je komt hier uit de omgeving bij. Maar ik jou het woord om die. Vertel even waar is het beste en waarom, als je er even bent.
1: Ja, nou, dankjewel Klaske. En goeie alle luisteraars. Ik ben Jantine Kempenaar en ik kom uit Den Woordwij. En ik heb een nieuw plaatsje opnam. En dat wil ik eigenlijk... Jon even een jarrelet aan iedereen.
0: Een primeurke.
1: Ja.
0: Wat mooi, echt. Ja. Vind ik zo mooi.
1: Hartstikke leuk. Ja.
0: Hey, want hoe gaat het, Jantine, admin even ondertussen toen kwam draaien weer. Hey Klaske, hoe gaat het? Ja, goed. Nou, en ze zei, zo'n merk wat promotie ervan meidje willen. Nou, ik zei misschien nog volle mooier als je er even gauw binnenkomst. Want ik kan ze mooi die eigen verhalen vertellen. Hoe die naar je single.
1: Ja, zeker. Ja, dat wie wel even heel snel. En even schakelen, wie stapt in de auto en wie ben je? Zo natuurlijk. Hè? Want ja, dan wordt het maar een heel iets dikje.
0: Nou, dat bedoel dat ik. En ik haal even het hoeskussion. We beginnen dadelijk dus haar naar je single draaien. Maar hoe is dit een beetje ontstaan? Het is nog net zo heel lang alleen. Dat is dat opnam haast. Vertel even.
1: Nou, ik ben ik zong eigenlijk mijn hele leven al. En de meeste mensen die me kennen, die weten dat ik wel. Maar ik ben vorig jaar ben ik weer begonnen. En toen had mijn man mij opjoen, mij een talent gejaagd. En ja, gek genoeg, ik had won. En vanuit daaruit wij zijn we van, nou wist, wie maakt er verder mee? En nou, we hebben een studiootje opzocht. En ja, ik had een vestje scrollen laten. We hebben een componist, een heel mooi vestje opzocht. Een mooi feestplaatsje. Want met al die ellende in de wereld zijn we van, mij ik wil wel eens wat positiefs komen. Dat, ja.
0: Super.
1: Ja.
0: Ja, nou dat zei ik ook. Het is eigenlijk fijn dat je eens even een lekker, ja, een vrolijk vestje krijgt.
1: Juist.
0: Ja, toch?
1: Ja, precies.
0: En in deze tijd, ik vind het echt hartstikke mooi, Jantine. En ja, ik ben natuurlijk ook heel beneden. En ik denk de harken zeg. Zullen we hem eerst even draaien?
1: Wie zal hem draaien?
0: En dan houden we het er dadelijk nog even over. Nou, feest met mij.
1: Feest met ons mee.
0: Feest met ons mee. Tje. Jantine. Ja, die artiestennaam is Tina.
1: Nee, gewoon mijn eigen naam.
0: Jantina. Ja, nou, Jantina. Ik twijfel alleen. Jantina is een prachtig mooie naam.
1: Dank u wel.
0: Voor een zangeres.
1: Ja, toch?
0: Hier komt ze.

0: Joehoe, nou dans met ons mee. Lekker, dit is echt zo'n meezingliedje.
1: Ja.
0: En een beetje dat slager deuntje.
1: Ja.
0: Ja, lekker. Nou, gefeliciteerd al, jong. Ik vind hem echt leuk.
1: Dankjewel.
0: En wanneer de cd-presentatie?
1: We hebben vrede Jonne in Café Het Trefpunt in Hurdegriep een cd-party, dan de cd-release. En dat is van zo'n oren. De dwaren benepen om 4 oren. En de artiesten beginnen te zingen van zo'n oren.
0: Daar komt heel wat langs,
1: ja, ja, ja, dat komt
0: vertel
1: over.
0: Even.
1: Nou, dan moet ik de lijst erbij pakken.
0: Pak de lijst er maar even bij.
1: Het is een hele grote lijst.
0: Ja.
1: Even zien. Er komen in totaal over artiesten.
0: Oké, leuk.
1: Ja, en degene die het al hier komen, dat ben Edwin Hooft. Dat is ook een hele bekende, goede zanger.
0: Oké.
1: Wesley Wassenaar is ook heel bekend. Jelle Jetsen.
0: Tuurlijk.
1: Nou, waar ken hem net?
0: Maar even tussen trouw, want ik ga hem toen hier met glazen huis. Toen wien je me sint twaan ontzettend. Toen dacht ik, wow, ga ik zijn. Wat jij dat mooi.
1: Ja, dat is het nummer van Ludie en Lisa.
0: Ja, ja. Nou, dat was echt prachtig. Vond ik Sammo, hebben we prachtig zang. Jelle Jetsen, weet je verder?
1: Ja. Dan hebben we Robin Alberts. Die komt uit Grijns. Een hele leuke, goede feestzanger. Die maakt er echt een feest van.
0: Leuk.
1: We hebben Heidi Rebel. Komt uit Leeuwen. Hele leuke dame. Dan hebben we Sebastiaan Pijl, komt ook uit Leeuwen. En Bjorn komt ook uit Leeuwen. Sjoerd Palsma, dat is een beginnende zanger, die is ook heel goed.
0: Okay.
1: En die is ook opkomend artiest. Ingrid van der Heijden, nou.
0: Uitwisselerij.
1: Juist, ja, die is ook supergoed.
0: Mooi.
1: En Liam Petersen, ook uit Leeuwen.
0: Okay.
1: Dat is ook een beginnende, die is nog heel jong.
0: Ja.
1: Krijgt dus Bjorn, binnen beide 16 zondjes hier.
0: Maar wat mooi.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus dat wordt een groot feest. Dus
1: dat wordt een groot feest.
0: Vrede Janne, het trefpunt in Hurdegriep.
1: Ja.
0: En het begint om zo'n uur, 4 uur, dan ben je het waren al hier.
1: Ja, klopt.
0: Kan ze al even gezellig een beetje in de moed komen.
1: Juist, leuk. Ja.
0: Hey, super Jantine. En ik wens je een hartstikke mooie Jannetag.
1: Dankjewel. En, ik zou zeggen, kom op tijd, want vol is vol. Want het wordt echt heel druk.
0: Nou, we zijn al in Leeuwen. Maar ik kan nog net zeggen, als het dus lukt om, want we komen er wel langs, maar dat is bij ons altijd even overwacht in hoe let. Maar oké, wie weet het. Het trefpunt in Hurdegriep. En ik zei het in die ons mag nog even met de mensen van RTV even zien. Misschien als zaterdagmiddag nog even in de weekend, de goed weekend nieuwe show toma. Dat ben ik wij. Maar dat zou ik leuk weten. Als daar dan ook even natuurlijk nijdertiert. Maar daar hebben we het al gewoon. Ik zou het leuk vinden staan ze nog eens een keer wegkomst.
1: Zeker.
0: Gaan we het even wat meer over de muziek. Want ik hield even contact met Frans van den Borg. En dat is de man van Road. En daar gingen we vroeger al heen hier in de Nije Kullen. Geweldig. Road kwam ik uit Leeuwen. En weer een geweldige mooie band. En die ben ik al een beetje op leeftijd, hè, Franzen. Dat mag ik best wel zeggen. Maar ik bedoel, Franzen die dacht het nog hartstikke goed. Die zit nog volop in de muziek. En ik zei het in hem in kwarten zou ik het leuk vinden. Als Frans, ik eens even bij mij aanscoot. Even herinneringen ophalen. Uit de tijd van Rood. Unchained Melody, dat wie hun grote hit.
1: Ja, die is bekend.
0: Ja, die is bekend. Maar ik vind dit echt zo'n mooi nummer. En die draai ik even. Dat is Memories. En daarachteraan draai ik dus Tragiek. En dat is een dat Frans dus nog steeds mij optreedt. Die binnen me hun twaan. En al je leuke covers dozen. En dat is het nummer Arms of Mary. Ja, toch? Nou, goed. Die draai ik hier even achteraan, harkers. En dan denk ik dat ik dan nog kret even een noemerke voor dus Nelly draaien kan. En dan zet de theater al weer op. Jongens. The time flies when you're having fun, zeiden ze dan. En ik vind altijd heerlijk om even deze 2 uurkes leefde van muziek te dwan. En dat ik dat je dwan mij bij RTV NOF. Hoe mooi is het even op de vaalreep. Jantine, Vrede Janne had ze haar cd-presentatie in het trefpunt. In Hurdegriep. Mij haar prachtige nieuwe single. Feest met ons mee. Nou, ik bedoel, dat wordt echt een feest.
1: Dat wordt een feest.
0: Dat wordt een feest. En je haar rood.

Nou, ja, de YouTube-fans, je bent er nog een keer. Ja, nou, dan ben ik daar even een beetje verstrooid en ik denk, oh shit, helemaal draaien. Nou, harkers, het is dadelijk weer tiert voor 12 uur, mij de smacht wacht. En ik hoop de nieuwe weken weer te wijzen, mij 12 uur leefde van muziek en als coach, volk het hand stoots maar bij mij aan. Dus dat wordt ik weer super gezellig. Nou, doeg, nog een keer.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
10: Thema, liefde in actie.
9: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
10: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
11: WOQS.nl, de specialist in hoormaken stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Het is niet iedereen gegeven. Maar sommigen blijven eeuwig voortleven. En welkom bij de Smachtwacht, toe wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van de goede smaak. De diamant in de berg met grind. Ja, en we openden anders dan anders. En dat heeft alles te maken met... dat is een apartigheidje eigenlijk. Want wat is er aan de hand? Vorige week, op 12 mei, was het 28 jaar geleden dat Frank Sinatra overleed. En daar hadden we natuurlijk iets aan moeten doen. En dat is nu via het universum tot ons gekomen. Want een heleboel smachters hadden dat natuurlijk in de gaten. En die hebben allemaal die cursus gevolgd. Respectvol radio luisteren. En dan werkt de telepathie via het universum werkt dan ook sterker. Dus dat is, dat is binnengekomen. En toen dachten we direct van nou, daar gaan wij onmiddellijk wat mee doen. Dus vandaag hoort u behalve mijzelf de Graaf van Medward in het tweede uur met een Wikipedia gedicht natuurlijk. Hoort u Frank Sinatra eigenlijk. Ja, meer hebben we niet. Het is eigenlijk heel simpel vandaag. Dus Evert heeft ook niks hoeven doen. En dat komt ook goed uit. Want Evert geeft op dit moment de vervolgcursus respect voor radio luisteren hier in de studio. Eens even kijken. Moet ik nog meer wat zeggen? Ja, nou, de nummers die we draaien, die zijn tot ons gekomen. Dus via het universum. Daar pikken we ze uit. We hebben wat gedichten. Hangen we daar wat aan. En... ja, er zwerven ook wat quotes van vrienden van Sinatra en grappenmakers die grappen over Sinatra maakten. Die zwerven ook wat in het universum. En zo af en toe dan pik ik er daar ook nog even eentje van uit. Als ik het tenminste niet vergeet. Maar ja, dan kunnen we altijd zien of iemand ons daar dan weer op wijst. Dan moet ik even zien, want dan moet ik... ja, als je dan even wat een dag vrijgeeft, dan moet je zelf het gedicht opzoeken natuurlijk. Eens even zien, die hebben we hier. Dat is een gedicht van de Graaf van Medward. En dat heet Saloon Singing. De man zat aan de bar als wegstervende noten uit een Sinatra-song. Die weer klonken in een glas whisky tegen een schouderophalende barman die hem nog eens inschonk. Hij is zat. Iedereen is zat van zijn verhaal. Dat een ander, zijn vriendin van de brug. Schenk me nog eens in, hikt hij. Ze heeft hem saloon singing.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.
2: Ladies and gentlemen, two magical words, Frank Sinatra.

Yes, and I'm telling the same stale jokes, but there's nothing

Frank Sinatra, twee keer met Drinking Again van zijn album uit 1967, The World We Knew. En Frank Sinatra met Empty Tables. En dat is een klein beetje een bijzonder nummer, althans deze uitvoering. Het is een opname uit 1973. En die hoorde bij de opnamesessies voor zijn comeback album All Blue Eyes Is Back. En een paar jaar later nam hij het opnieuw op, maar dan alleen maar met pianobegeleiding. En deze is in die zin bijzonder. De telefoon staat natuurlijk rood gloeiend, want het is anders dan anders. En dan snappen de luisteraars dat niet, ondanks de e-learning cursus respect voor radio luisteren. En dan ga je meteen aan de telefoon hangen natuurlijk, alsof het aan ons ligt, maar goed. Natuurlijk, we hebben ook vaste rubrieken. Er is maar één rubriek is er niet en dat is vandaag natuurlijk het zwervend, zwevend brelmoment. Want ja, we hebben het vandaag alleen maar over Sinatra. Maar dat maken we binnenkort goed hoor, want dan doen we gewoon alleen maar alles over brel. Dat is natuurlijk ook prachtig. Dus we hebben een Goeroe Gerard met een probleem. En we hebben Gerrit met een monument. En we hebben Wikipedia met een graaf. We hebben Frits. We hebben een stadstraat steegedicht. Ja, het is er echt allemaal. En natuurlijk ook het antidepressivum voor in Driesem. En daar zijn wij nu aanbeland. De aanvrager deze week... Ja, dat vind ik wel een bijzondere. Want dat betekent toch dat onze smachtwachtarmen verrijken. De aanvrager is Nancy Sinatra namelijk. En die zegt, als ik naar Driesem verbannen zou moeten worden... dat ik dat op mijn leeftijd nog zou kunnen gebeuren. Dan, dat zou vreselijk zijn. Maar als ik dan een lied van mijn vader mee kan nemen... van zijn album Where Are You... Dan word ik daar denk ik wel heel blij van in Driesem. En dan wil ik graag het nummer Lonely Town. Nou, Nancy, dat is helemaal geweldig. Want dat past natuurlijk precies bij Driesem. We gaan onmiddellijk luisteren. Ga er maar eens goed voor zitten, want dit is fantastisch.

0: Ja, eigenlijk past hierna alleen nog maar stilte. Maar dat is op radio ontzettend vervelend natuurlijk. Even kijken. Ja, dit was een arrangement van Gordon Jenkins. En de man van de zeer droevige violen en strijkers. Ik heb net even een quote uit het universum geplukt. En dat is een quote van Don Rickles. En dat is een Amerikaanse komiek. Of dat was een Amerikaanse komiek, want die zal inmiddels ook wel niet meer leven, denk ik. En een goede vriend van Sinatra. En die konden van elkaar wel het een en ander hebben. Don Rickles die heeft tijdens een van zijn grappen op televisie of waar dan ook gezegd tegen Sinatra. Nou, kom binnen, Frank. Voel jezelf thuis. Sla iemand. Nou, ja, als dat niet leuk is, dan weet ik het ook niet meer. Wat gaan we doen? Oh, ik denk dat we een gedicht moeten doen. En dan mag ik dat wel even opzoeken natuurlijk. Heb je zoveel tijd, hè? Dan doe je dat toch niet. Maar goed, dat hindert ook niks. Want hier is hij. The best is yet to come. Gewoon doen waar je goed in bent. Geen concessie aan een ander, aan eigen talent, aan zichzelf. Het behoeft ook geen betoog. Francis Albert Sinatra maakte zijn eigen regenboog. Zelfs na de dood en in het graf, nog dat geloof. Het beste moet nog komen. Als je dat kunt zeggen, dan leefde je in je dromen.
1: We got a song that we did with Count Basie. Quincy Jones made the arrangement, written by Cy Coleman and Carolyn Lee. Out of the tree of life, I just picked me

is yet to come, and babe, it's gonna be fine. Best is yet to

0: Ja, Frank Sinatra op zijn best. Technisch misschien wel het allerbeste dat hij gedaan heeft. I Have Dreamed. En daarvoor twee live opnames. De ene uit de Sands in 1966, Street of Dreams. En daarvoor van een concert in uit 1982, The Best Is Yet To Come. Het nummer dat hij tot het eind van zijn carrière op het podium is blijven zingen. En The Best Is Yet To Come. Ja, daar werd weer over gebeld, maar dat is de tekst die op zijn grafsteen staat. Eens even kijken. Oh ja, we ontvangen bericht uit Driesem. En ze zijn van plan Nancy Sinatra ereburger van Driesem te maken. Nou, ja, hoe prachtig is dat allemaal, dat dat allemaal kan hier in de Smachtwacht. Eens even zien, wat gaan we doen? Ja, we gaan naar Gerrit. Tuurlijk, we gaan naar Gerrit. Die is er natuurlijk ook vandaag. En we zijn benieuwd bij welk monument hij weer staat. Dus Gerrit, jongen, kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufgroef.

hier is dan weer Gerrit Gleufoet, speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. Nou, en waar ben ik vandaag? Nou, ik ben vandaag eigenlijk een klein beetje buiten de regio. Maar dat mag de pret niet drukken, want ja, hier staat toch een monument dat toch even enige aandacht behoeft. En waar is dat dan? Nou, dat is bij Verwerd. Ja, dat is in de buurt van Verwerd. Nou, als het ware is het gelegen op een gedeeltelijk afgegraven zeedijk. Nou, dat lijkt me een vrij onveilige situatie. Dus ik wil wel een klein beetje opletten. Je weet nooit wat er hier gebeurt. Zometeen spoelt de boel weg. Dan heb ik dat weer natuurlijk. Maar ja, wat is er aan de hand? Het is een plekje waar je eventjes tot rust komen kan. Het is een kunstwerk. Het is een stekkie eigenlijk. Hè? En waar is het? Het is geplaatst op een plek waar ooit een houten schuur stond. En dat het houten hemeltje werd genoemd. Nou, dat zegt wel genoeg. Ja, dat roept bij mij dan van die dingen op. Dit is een bierkeet of zoiets geweest, weet je niet. En dat kan je dan nou hier onder de blote hemel. Kan je hier met je bier gaan zitten keten, als het ware. Nou, waar lijkt het op? Ja, het lijkt eigenlijk nog het meest op zo'n steencirkel. Die je in Engeland overal wel hebt staan, weet je niet. Maar dan met hele kleine stenen, maar met hele grote willige takken eromheen gebogen. Die dan hoog in de lucht priemen met hun bogen. En dat is een soort bogenkunstwerk eigenlijk. Hè? Nou goed, wat moet je ermee? Nou, er staan hier beesten, staan hier ook wat te grazen. Die vreten het dan weer kaal, weet je. Dan groeit het in de zomer, groeit het uit en dan vreten die beesten het allemaal weer kaal. Nou ja, dat moet toch gebeuren op de een of andere manier. Je vraagt je af waarom, maar dat is toch aardig. Nou, is het een mini-stekker? Nee, dat is onmogelijk. Dat komt door die gekke ronde vormen die er allemaal in zitten. Daar moet je niet aan beginnen. Dat wordt helemaal... dat wordt helemaal niks. Nee, dat wordt helemaal niks. Als het ware, dan kan je wel zeggen. Dat is zo logisch als bieten natuurlijk. Hè? Dat zegt iedereen. Hè? Nou, in de verte dan zie je het dorpje. Dan zie je een beetje de huisjes. En er staat nog een lelijke boom staat er in de buurt. Ja, wat moet je ervan vinden? Nou ja, als er niks bijzonders is, dan ga ik maar weer weg. Ik heb hier wel gezien. Zo de mythe moet je nou kijken wat daar aankomt. Zeg. Jongen, een hele kudde. Maar wat is het? Nou ja, een soort koeien, dat lijken wel jaks, weet je niet? Van die beesten uit de Himalaya. Oh, moet je nou zien, die stampen, die gaan helemaal op hol, man. Die gaan helemaal los in de bierkeet hier al heen. Nee, moet je zien, ze stampen dat hele ding. Het hele ding is helemaal totaal in de grond verdwenen, zeg. Het is ontzettend, zeg. Nou, zo de mythe. Nou, ik ga er maar snel vandoor, want straks zeggen ze nog dat ik het

Willow Weep For Me, Frank Sinatra, 1958, de album Sings For Only The Lonely. Een onmogelijke liefde. We konden samen lachen als we dronken waren. In bed waren we één, de passie, de seks, volkomen perfect. Het schelden, de ruzie, dat begon al onderweg naar de badkamer. Het was onmogelijk, maar voor altijd.

0: Ja, twee prachtige nummers. Wat u zojuist hoorde was I See Your Face Before Me. En dat nam Sinatra op nadat zijn huwelijk met Eva Gardner was gestrand. En dat hele album waar dit op staat had daarmee te maken. En dat heet In the Wee Small Hours. En eigenlijk zijn eerste echte saloon singing album. En daarvoor hoorde u I'm a Fool to Want You, een van de meest emotionele nummers die Sinatra ooit opgenomen heeft. En deze versie is uit 1951. En toen waren ze nog niet getrouwd, Eva en Frank. En Eva die had tegen hem gezegd, als jij mij wil, dat is prima, maar dan wordt er getrouwd. En dan zorg jij nu even dat jouw eerste huwelijk ontbonden wordt. En zolang dat niet gelukt is, hoef ik je niet meer te zien. En Sinatra die heeft toen dit lied opgenomen. En ik pluk net even weer een quote uit het universum. Ondanks dat ze niet leuk zijn, maar dat hindert verder niks. Deze is een quote uit de Sinatra Roast uit 1978. Dat deden ze toen ook al. En Sinatra vond dat buitengewoon grappig. Hij kon dat zelf ook, deed dat zelf ook graag bij anderen. Dus wie de bal kaatst, kan hem verwachten. Eens even kijken. Ja, dit is een geweldig publiek. Maar de helft van Frank's vrienden die konden hier niet zijn. En de helft daarvan, konden de tijd niet vinden. Die hadden er geen tijd voor. En de andere helft, die zaten vast in de bak. Nou. Ja, het is duidelijk dat Evert dit het universum ingespuugd heeft, denk ik. Wat gaan we doen? We gaan naar de goeroe. Ja, goeroe Gerard, die zit al met smacht te wachten in zijn praktijk in de stupa van Hantum. Wij zoeken contact met de goeroe.
1: Goeroe Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Jolanda ter Tampon. En Jolanda die schreef mij: beste Goeroe Gerard, wat is de zin van het leven? Ik heb een heel eenvoudig leven. En ik ben gelukkig naar mijn maatstaven. Maar wat is nou de zin van het leven? Ik weet het niet. Beste Jolanda, in jouw geval snap ik best dat je niet weet wat de zin van je leven is, hoor. Als ik jouw leven had, dan zou ik het ook niet weten. Maar gelukkig ben ik jou niet, hè? Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar Goeroe Gerard. Doei!

0: Hartstikke idee, een kort Niemendalletje uit de jaren 50. Halte artis, met je ogen betover je. Maakt me gek van verlangen, je benevelt mijn geest. Ze ben door je bezeten, wil je mijn leven lang. Je blik, je moves, je lichaam, je zit onder mijn huid. Wie je bent, moest ik weten. Helaas, halte artis, stapte je uit. Ik bleef zitten en jij zit nu onder mijn huid.
1: I like this, this is fun. It's a Cole Porter song, great song. I've got you under my skin.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Pakken? Zullen we even op een stoel?
3: Boersma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
2: BoersmaZitcomfort.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
5: Thema, liefde in actie.
4: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
5: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie drie Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
9: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: the post, who knows what losing means, as so many have, who made the great comeback, who now stands still, enduringly, on top of the entertainment world. Ladies and gentlemen, from here on in, it's Frank Sinatra.
1: Nog een uur van Sinatra genieten. Daar laat je alles voor schieten. Welkom terug bij de Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. De literaire Vesuvius. De diamant in de berg met grind. En we hebben vandaag Frank Sinatra, omdat het universum tegen ons gezegd had dat we dat vorige week hadden moeten doen. En dat maken we gewoon eventjes goed. En we gaan eens even kijken, wat hebben we nog? Ja, we hebben een stad, straat, een steeg, een streekgedicht. We hebben Frits voor een rustpuntje in al het Sinatra-geweld. We hebben een Sinatra-rubriek natuurlijk. En die gaat deze week over duetten. En ja, we hebben een Wikipedia-moment met de Graaf van Medward. En dat wordt een spannende, want het gaat over de stelling van Moesner. Dan weet u het wel. En we hebben natuurlijk poëzie en we hebben Sinatra en we hebben poëzie. En dat is poëzie van de Graaf van Medward. Schenk whisky in glazen en als die kapot zijn, in vazen of op tafel of over het tapijt, laat me nog één keer een sigaret opsteken. En nog één en nog één. Al was het maar om rook weg te blazen tot blauwe mist waarin ik kan verdwijnen. Zet dan een Sinatra op en laat mij in jouw armen kwijnen.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histo Talk.
2: Ladies and gentlemen, two magical words, Frank Sinatra.

Ja, wat is dit toch een geniale uitvoering van Memories of You. Opname uit 1956 met het arrangement van Nelson Riddle. En, dit nummer was eigenlijk bedoeld voor het album Songs for Swinging Lovers. En, ja, en is daar niet opgekomen en ik weet eigenlijk niet zo goed waarom niet. Dit is fantastisch. En uiteindelijk is dat pas uitgekomen in 1978, toen het ergens teruggevonden werd in een of ander kluis in de Capitol Tower in Hollywood. Eens even kijken, ja, wat gaan we doen? We krijgen natuurlijk weer vragen van onze luisteraars. En die vragen dan, ja, we zitten nu al een uur naar Sinatra te luisteren en hartstikke leuk, maar ja, we hebben nog geen enkele grote hit van hem gehoord. Ja, beste smachters, dat was ik ook eigenlijk helemaal niet van plan om de grote hits uit het universum te plukken. Want de grote hits die doen eigenlijk weinig recht aan Sinatra, maar goed. Als jullie dat dan zo heel graag willen, dan heb ik er... Ik pluk er zometeen toch eentje uit. En zometeen na het prachtige Autumn in New York gaat Sinatra New York voor jullie zingen. Ja, de minst slechte van de grote hits, zullen we maar zeggen. Gedicht. Nog altijd eert de Big Apple haar onechte zoon uit Jersey's Hoboken. Voor liefde en respect en baat op 12 december. The Empire State geheel in blauw licht. Niemand die vraagt waarom of voor wie. He was here zegt genoeg in de stad die nooit slaapt.

0: Ja, applaus voor Frank Sinatra live in concert in de Royal Albert Hall in Londen in 1984. Ja, en ja, wie ook altijd applaus verdient en dat zelden krijgt, is natuurlijk de Graaf van Medford. Zo is het toch, meneer de Graaf?
1: Ja, daar ontbreekt het er nog wel eens aan, helaas. Maar goed, dan ga ik een beetje voor mezelf zitten klappen.
0: Ja, dat doe ik ook altijd. Dat, ja. Dat klapt ook het lekkerst.
1: Ja,
0: als je voor een ander moet klappen, daar is eigenlijk...
1: hier doorheen gaan klappen.
0: Ja, dat is alleen maar vervelend.
1: Ja.
0: En klappen voor een ander is toch minder fijn.
1: Ja, dat zeker. Ja.
0: Dus dat komt dan wel weer goed. En meneer de Graaf, u heeft vorige week een Wikipedia-pagina gekregen... waar de honden geen brood van lusten, denk ik.
1: Ja, nou, dat kunt u wel zeggen. Dat viel me nog niet mee, hoor.
0: Nee, hè?
1: Nee, maar het is wel fijn dat we die pagina hadden, want net als met die paasdatum...
0: Ja, het is nodig, hè?
1: Je weet het allemaal niet precies en dat ik met die stelling van Moesner ook zo... Ja. Je weet het niet.
0: Ja, nee, je weet het niet.
1: Het is goed dat dat vanavond eens eventjes helder wordt.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijk moment is, dat we dat een keer voor het voetlicht brengen. Want ja, iedereen moet toch weten hoe dat werkt. Of wat je ermee moet. Of wat het is. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet.
1: Nee, dus... maar dat over een kwartier weet je dat precies.
0: Oh, ik zal ondertussen Sinatra vragen of hij wat nummers kan skippen.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Nou, meneer de Graaf, ik denk dat we maar eens even naar die stelling van Moesner moeten gaan luisteren... voordat we andere belangrijke dingen gaan doen.
1: Ja, precies.
0: En dan zal ik even Wiki instarten. Daar komt hij. Ja, up. Hey, hey, Wiki, hey, hij zet zeil.
2: Ja, moment.
0: Ja. Ja, dat weten we wel.
1: U zult zich al vele dagen af hebben lopen vragen... hoe zit het nu ook alweer precies met die stelling van Moesner? Ja, zulke vragen gaan aan je geheugen knagen... maar ik zal die leemte in uw hersenen snel doen verjagen. Goed, daar gaan we dan. In de getaltheorie is de stelling van Moesner gerelateerd aan een rekenkundig algoritme om een oneindige reeks te produceren van de exponenten van gehele getallen, zoals daar bijvoorbeeld zijn 1 en 2, maar ook 3 en 4 en ja, inderdaad ook 5 en 6. En zo gaat u maar door. En zie daar, het eerste bewijs dat is al gegeven in datzelfde jaar... afhankelijk van de paasdatum. Hoe zit het dan met de constructie, zult u zich afvragen? Nou, dat is simpel. Schrijf elk heel getal op. Ik zal even wachten. Ja, heeft u het? En verwijder elk n-de element waarbij n natuurlijk altijd een positief getal is. Bouw dan een nieuwe reeks van partiële sommen met overgebleven getallen. Goed, dat eenmaal gedaan, gaan we verder met het verwijderen van het n-1e element. En zo een nieuwe reeks van partiële sommen te maken. Voor de reeks k verwijderen we de n-k plus 1e elementen. En zo maken we simpelweg een nieuwe reeks. De procedure eindigt dan bij de n-1, de n-2, de n-3 en de n-4 en de enzovoort. Dan verwijderen we elk vierde getal en tellen we elk getal op tot de som van de voorgaande elementen. Als u goed heeft meegerekend, dan komt u dus tot 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. En dat wordt dan 1, 3, 6, 11, 17, 24, 33, 43, 54, 67, 81, 96.
0: 96.
1: We verwijderen dan vervolgens elk tweede element en tellen nogmaals de partiële sommen op. Dan worden de driehoeksgetallen verwijderd. Dat leidt tot een soortgelijke procedure tot de reeks van faculteitsgetallen.
0: De driehoeksgetallen
1: dus
0: moeten
1: eruit. Dus wilt u enige indruk maken op verjaardagen? Laat u dan over de stelling van Moesner bevragen.
0: Jongens, hebben jullie de driehoeksgetallen eruit? De driehoeksgetallen moeten eruit. Ja, bij mij klopt die niet. Maar misschien kunnen we hem downloaden van het downloadportaal. Nou, dan kunnen we, meneer De Graaf, dat we hem downloaden.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Ja,
0: goed. Ja, eerst muziek. Er raakt er gewoon van in de war.
2: I met her dancing to the castle rock. I held her tight and danced around the clock. We rocked to romance to the castle rock. She kissed me and I kissed my heart goodbye. I felt like I was drifting across the sky. We rocked to heaven to the castle rock.

0: Hartstikke idee, de Castle Rock. En ja, als u zich nou afvraagt wat heeft dat in hemelsnaam met die stelling van die Moesner te maken.
1: Ja,
0: ja dat vraag ik me ook af. Dus ik heb, Evert eventjes even geappt.
1: Ja.
0: En Evert die appt net terug en die zegt, net als die stelling van Moesner is dit nummer uit 1951.
1: Ja, dat is toch een leuk weetje uiteindelijk.
0: Ja, dat is toch grappig dat er zo'n verband dan ligt opeens tussen een onbegrijpelijke stelling van Moesner en... Weten we trouwens ook wat we ermee kunnen met die stelling van Moesner, meneer de Graaf?
1: Nee, dat stond er niet bij.
0: Ja, je kan een oneindige reeks maken, maar daar heb ik geen stelling van Moesner voor nodig. Nou ja.
1: Nee, precies, maar uiteindelijk is het wel heel handig. Denk ik.
0: Het is hartstikke handig, dat geloof ik direct. En dit was trouwens wel een heel aardig nummer, want Sinatra gaat hier eventjes de rock and roll kant op.
1: Ja.
0: En hij deed dat samen met Harry James op trompet en die hoorde u de geweldige solo toeteren. En Harry James is de man natuurlijk die Sinatra onder zijn hoede nam bij zijn eerste stappen als professionele zanger in 1939. En zo'n 10 jaar later, ruime 10 jaar later, deden ze het nog een keer over voor All Time's Sake. En dat hoorde u Sinatra ook roepen ergens halverwege. Dus dat is altijd eventjes even leuk. Ja, dat moest ik zo even uit het universum plukken, deze informatie.
1: Dat is prachtig geplukt.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, verder nog iets.
1: Ik zou die stelling nog wel een keertje opnieuw uitleggen, maar...
0: Nee, doet u dat maar niet. Ik laat de eerste driehoeks...
1: Oh ja, ik heb nog wel iets voor u natuurlijk.
0: Ik laat nog even mijn driehoeksverhouding nog even bezinken.
1: Ja.
0: En dan gaan we het allemaal wel meemaken, denk ik.
1: Maar ik heb wel iets voor u natuurlijk.
0: Ja, daar was ik er bang voor.
1: Bijna vergeten.
0: Ja.
1: Want u denkt, ik kom er mee weg. Maar nee. Hoor.
0: Nee.
1: De notaris heeft voor u de volgende Wikipedia-pagina voor uw Wikipiosia gedeeld van aanstaande week.
0: Oh.
1: Dat is namelijk de pagina over de Skaldskaparmal.
0: Oh, die.
1: Nou, u kunt het vast beter uitspreken.
0: Ja. Nou, dat denk ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Maar het is... wat is het eigenlijk? Noors, denk ik.
0: Noors. Ja, dat is...
1: Dat zullen we volgende week al horen, maar het... waarom de notaris deze heeft uitgekozen... dat is omdat het ik zal het even zeggen, de Skaldskaparmal.
0: We zouden geen insecten doen, toch?
1: Nee, dit is de taal der poëzie, betekent dat.
0: Oh, die spreken wij wel.
1: Het derde deel van de proza-edda van Snorri.
0: Snorri?
1: Nou, hier is een nieuwe smaakwacht al door geboren.
0: Ik word in de maling genomen. Dit bestaat natuurlijk niet. Dit is niet echt. Geloof het niet, dit is niet echt. Nee, er zijn hier mensen voor een cursus, maar die respectvol radio luisteren. Maar meneer de Graaf, die staan hier te kijken hoe dat dan werkt met respectvol radio maken. Maar ik word hier gewoon gedemoniseerd, jongens. Ja, en jullie moeten allemaal even dat certificaat uploaden, want anders moeten we jullie over anderhalf jaar bellen. Zo.
1: Ja, dat...
0: Dat moest even gezegd, want anders weten ze dat niet.
1: Nee, precies. En dan gaan ze weer zeggen, ja, maar we hebben wel dat ding. Maar ja, als wij het niet hebben, dan hebben we het niet.
0: Nee, wat je niet hebt, dat heb je natuurlijk niet. Nou, ik ga me buigen over Sissy Edda, of wat was het ook alweer?
1: Ja, over...
0: En het derde boek daarvan dan.
1: Kaparmal van Snorri.
0: Oh, Snorri. Het was Snorri, was het. Ja.
1: Ja, Snorri.
0: Ja, Snorri Edda.
1: Ik zal dat ook in de...
0: En daar dan het derde boek van.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zal het even... Ja, je hebt het gedicht al bijna klaar.
0: Ja, het is al een gedicht. Ja, de poëzie schrijft zichzelf. Dat is logisch.
1: Ja, ik zal in het onderwerp even zeggen dat er een Snorri
0: gaat. Ja, dan snapt Evert het ook. Goed.
1: Dat, Kensington heeft wel een mooi liedje gezongen dat ook Snorri heet.
0: Nou, dan moet ik die maar even zoeken, denk ik. Nou, die moet u zoeken trouwens.
1: Oh ja, ja.
0: Meneer de Graaf.
1: Ja.
0: We moeten door met serieuze zaken.
1: Ja, zeker.
0: We moeten de Sinatra-rubriek nog doen. Je zou bijna denken dat de hele uitzending is een Sinatra-rubriek. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, ik dacht dat hoeft zeker niet meer vanavond.
0: Ja,
1: maar,
0: nee, dat hoeft wel.
1: Toch, hè?
0: Nou, eigenlijk is het qua tijd beter van niet. Maar goed, we gaan het toch doen.
1: Ja, dan houden we het kort.
0: Ja, de rubriek dat gaat over duetten. We hebben Sinatra nog niet in duet gehoord vanavond. En dat gaan we zo meteen twee keer doen. Sinatra die was wel gek op duetten. Om te zingen samen met een ander. En, zowel in de studio wel als ook op het podium ging hij dat nooit uit de weg. En natuurlijk zijn de duetten bekend met zijn grote vrienden. Bing Crosby ook. Dean Martin en Sammy Davis Jr. natuurlijk. En Liza Minnelli en noem het allemaal maar op. Maar ik heb er twee uitgezocht waarvan één... Ja, die is gewoon heel grappig. Nothing in Common heet dat, uit 1958. En dat zingt hij met Keely Smith. En ja, of hij nog meer met Keely heeft gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, het lied zegt in ieder geval dat ze niks gemeenschappelijks hebben. Dus dat zal dan wel waar zijn.
1: Ja.
0: Aan het eind van dat nummer moet u even heel goed luisteren. Want Sinatra zegt dan iets heel erg grappigs. En ook iets heel erg Nederlands eigenlijk. Niet in het Nederlands, maar het past heel erg bij Nederland.
1: Ha.
0: En als tweede duet heb ik een hele bijzondere voor de smachters gevonden. En dat is het lied September Song. En dat doet hij samen met John Denver.
1: Oh.
0: En dat is een opname uit 1976. Het kan allemaal net wel wat beter. Maar het is toch een heel charmant duet is dat geworden. Dus, dan moeten we maar eens eventjes naar luisteren, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Spannend.
0: Ja, dan ga ik ondertussen Frits bellen dat hij vandaag toch niet hoeft. Eens even kijken, wat doen we eerst? We gaan eerst naar Sinatra en Keely Smith. Let even goed op aan het eind, hè?
1: Ja, we gaan opletten.
0: Ja, goed opletten. We moeten eindelijk een keer goed opgelet worden hier. We gaan ze. Hartstikke idee.
1: Hartstikke idee.
0: Billy May maakt het arrangement, meneer de Graaf.
1: Oh, dat is goed.
0: Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.

Ja, een bijzonder duet uit een. Het was uit een televisieshow, als ik het wel heb, en dat heb ik. Want. Je bent professor in de sinatralogie of niet, natuurlijk. We gaan eens even een stad, straat, steeg en streek gedicht voor u opzoeken. Nou, dat gaan we niet opzoeken. Dat is aangevraagd, dus daar kunnen we niet onderuit. En. Ja, het is echt heel bijzonder. Maar de aanvrager van een gedicht over Dokkum, dat is Tina Sinatra. En de andere dochter van Frank Sinatra. Nou, hoe bestaat het, hè? Dat die, die zitten daar gewoon elke week naar ons te luisteren daar in Beverly Hills. Of weet ik veel waar ze wonen. Nou ja, de graaf van Medford is natuurlijk op zijn Solex naar Dokkum getogen om daar de volgende woorden, poëtische woorden, aan het papier toe te vertrouwen. Dan moet ondertussen even kijken of de goede cd wel in de goede schuif zit. Ja, ik denk het wel. Dokkum, 6:00, einde van de middag. Er trekt een stoet traag over de bolwerken richting de winkelstraten, langs ee en grachten, monumentale panden door de schoonste der 11 steden. Er trekt een stoet door dit decor. Men draagt een kist. Er trekt een stoet zonder mensen, zonder dragers, zonder kist. Toch is er een dode te betreuren. Genaamd leven.

Ja, prachtig. Lonesome Old Town. Er liggen natuurlijk problemen op de loer, maar er is muziek en maanlicht en romantiek. Ga met me mee los op de dansvloer. Kom, kom, grijp je kans. Onderga die geweldige muziek en dans. Voordat de band stopt met spelen, voordat ze ons de rekening presenteren, hoeven we ons niet te vervelen. Kom, kom, grijp de kans en verlies je in de muziek en dans. Snel zal de maan nu gaan verdwijnen en dan klinkt er vast een heel ander lied. Wie weet zal er verdriet verschijnen, tot zo lang hebben we nog de kans. Kom, kom, stort je in de muziek en dans, dans!

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Peppe, Mike, kijk bij Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
5: Thema, liefde in actie.
4: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
5: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
6: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.